0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
4: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
3: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
4: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
3: Amai. Ik zie dat ze ook mijn terras kunnen doen.
4: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.
5: We make you move. Top 2.

nieuws. Goedemorgen. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS ging het om een defensieve actie om Amerikaanse troepen en commerciële schepen

te beschermen. Iran zegt dat de incidenten begonnen nadat een Amerikaanse olietanker met uitgeschakelde radar door de straat van Hormuz probeerde te varen. De VS claimen ook 4 Iraanse drones te hebben onderschept. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar dat bestand wordt de laatste dagen zwaar op de proef gesteld. Het Kamerdebat over de pensioenhervorming van de regering is deze nacht kort na middernacht stilgelegd, na een felle cijferdiscussie. Het debat over de pensioenhervorming en de zogeheten centenindex liep hoog op toen MR en PvdA botsten over de kosten van de vergrijzing. Ook over de voorwaarden voor vervroegd pensioen ontstond felle discussie met de oppositie. Om 9 uur worden de besprekingen hervat en later vandaag stemt de Kamer over de definitieve goedkeuring van de pensioenplannen. En voetbal, Crystal Palace heeft voor het eerst in zijn clubgeschiedenis een Europese beker gewonnen. In Leipzig won de Engelse ploeg gisteravond de finale van de Conference League met 1-0 van het Spaanse Rayo Vallecano. Na de Europa League winst van Aston Villa vorige week is Palace al de tweede Engelse club die een Europese prijs pakt. Zaterdag volgt nog het slot van het Europese seizoen met de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Opnieuw zonnig vandaag, bij momenten met hoge wolkenvelden tot 30 of 31 graden. Morgen start zonnig met wolken, in de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Zaterdag opnieuw kans op onweersbuien. Het blijft wel warm, rond 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag bewolkt met mogelijk lichte regen, maxima van 21 tot 26 graden. En volgende week wordt het ietsje frisser.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is een echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
2: Modu van.
6: Een liquid dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.

0: Nieuws. Goedemorgen. Belgische kiezers wijzen massaal hogere BTW en centenindex af. Dat blijkt uit het opinieonderzoek De Stemming. Minder dan een derde steunt de loonindexaftopping. En ook een BTW-verhoging wordt over de partijgrenzen heen massaal afgewezen. Uit het onderzoek blijkt ook dat Walen en Brusselaars vooral wakker liggen van hun koopkracht. Vlamingen maken zich dan drukker om het begrotingstekort. Er is wel een brede steun voor strengere controles op langdurig zieken. De Kamer stemt vandaag na nachtelijke debatten over die fel besproken centenindex. De autopsie op het lichaam van de bestuurder die dinsdag inreed op de gesloten overweg in Buggenhout heeft voorlopig niets opgeleverd. Waarom de man met zijn busje door de slagbomen reed, blijft dus een raadsel. Het parket hoopt nu op antwoorden via het toxicologisch onderzoek, camerabeelden en getuigenverklaringen. Bij het zware ongeval kwamen de chauffeur, een begeleider en twee kinderen om het leven. Israël blijft ondanks officiële bestanden doelen bestoken in de Gazastrook en Libanon, waar deze nacht de stad Tyrus opnieuw is aangevallen. Sinds het ingaan van de gevechtspauzes kwamen in beide regio's al honderden mensen om het leven. En ook de VS voerde opnieuw aanvallen uit op Iran. Na incidenten met schepen en drones in de straat van Hormuz viseerde het Amerikaanse leger de havenstad Badar Abbas. En zo staat het staakt het vuren tussen de VS en Iran zwaar onder druk. Volop zon vandaag met tussendoor wat hoge sluierwolken en tropische maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig, maar in de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm met kans op onweer, al koelt het aan zee wel af tot 23 graden. Zondag krijgen we meer wolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden. En volgende week wordt het frisser.
1: Dit

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Dit is Top 2.

0: lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
3: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat.
0: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Belgische kiezers wijzen massaal hogere BTW en centenindex af. Dat blijkt uit het jaarlijks opinieonderzoek De Stemming, uitgevoerd door de Standaard, VRT Nieuws en RTBF. Minder dan een derde steunt de loonindexaftopping. En ook een BTW-verhoging wordt over de partijgrenzen heen massaal afgewezen. Uit het onderzoek blijkt ook dat Walen en Brusselaars vooral wakker liggen van hun koopkracht. Vlamingen maken zich dan weer zorgen over het begrotingstekort. Er is wel brede steun voor strengere controles op langdurig zieken. Rond dit uur stemt de Kamer over die felbesproken centenindex en de pensioenhervorming. De Antwerpse politie heeft een 15-jarige jongen opgepakt die tijdens oudjaarsnacht vuurwerk afstak naar agenten. De minderjarige kon worden geïdentificeerd na een opsporingsbericht voor feiten van poging tot doodslag. Vorige week werd hij verhoord en de jeugdrechter heeft hem intussen in een gesloten instelling geplaatst. Airco's zullen vanavond een piek in de elektriciteitsprijzen veroorzaken. De aanhoudende hitte zorgt vanavond voor een zogeheten koelkrachtcrisis. Omdat airco's massaal overuren draaien, terwijl de zon tegen de avond ondergaat en er amper wind staat, schieten de stroomprijzen tussen 8 en 10 uur vanavond de hoogte in. Rond 8:30 wordt een piek verwacht van ruim €445 per megawattuur. Volop zon vandaag, met tussendoor wat sluierwolken en maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig. In de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden.

0: zaterdag blijft het warm met kans op onweer wel. 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag meer wolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden. En volgende week wordt het ietsje frisser.
1: Dit

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Kom naar de gratis slimme belavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Ik raag dan niet om uges, hè.
6: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de kip bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
5: Gosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.gossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet verzakken, hè.
5: Gosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.

Goedemorgen. Woonzorgcentra focussen te weinig op mentaal welzijn. Daarvoor waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad. Er gaat te veel aandacht naar lichamelijke zorg, terwijl er dringend nood is aan meer geestelijke gezondheidszorg. Steeds meer bewoners kampen met dementie, depressie of angst. Maar de financiering en opleidingen zijn daar niet op afgestemd. Dat zorgt voor een lagere levenskwaliteit bij de ouderen en meer burn-outs bij het personeel. De raad pleit voor een transformatie op basis van 5 pijlers. Met meer persoonsgerichte zorg, minder medicatie en alternatieve therapieën zoals muziek en beweging. Netbeheerder Fluvius heeft het probleem met geblokkeerde energiefacturen bijna volledig opgelost. Door een softwarefout kregen duizenden Vlaamse gezinnen soms jarenlang geen rekeningen, met plotse monsterfacturen tot gevolg. Volgens minister van Energie, Hans Ponte, is het aantal probleemgevallen intussen gezakt van 8000 naar 233. Fluvius moest al een half miljoen euro aan boetes en dwangsommen betalen. Ruim 1000 gezinnen maakten intussen aanspraak op een schadevergoeding. TikTok lanceert op 15 juni zijn eigen webshop in België. Je kan dan via video's van influencers of livestreams rechtstreeks producten kopen zonder de app te verlaten. Hoewel TikTok belooft dat minderjarigen geen aankopen kunnen doen, reageert consumentenorganisatie Testaankoop erg bezorgd. Ze spreken van een ramp voor financieel kwetsbaren en vrezen dat het platform door het wegnemen van alle drempels massaal impulsaankopen in de hand zal werken. In België gebruiken meer dan 4 miljoen mensen TikTok. Volop zon vandaag met tussendoor wat sluierwolken en maxima tot 31.

30 graden. Morgen starten we zonnig. In de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm met kans op onweer. 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag meer wolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden. Volgende week wordt het ietsje frisser.

Yes, het is donderdagochtend. Hele goede morgen vandaag, 28 mei. En we gaan het terug opnieuw doen. Een hele dag lang op Top Bam en Top 2 via DAB+. Dit is de Top Bam Jump Classics

0: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
1: Ja, hey, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
0: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
1: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
0: Amai. Ik zie dat ze ook met terras kunnen doen.
1: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.
2: Top 2. We make you move. Top Dam. Jump Classics 100. 4.

0: als Flashpad, en dat is dan eigenlijk een flashback, heeft hij gedaan met deze 4 Seconds Countdown to the Hard Dance met Relic in de Top Bam Jump Classics 100, een hele dag lang te beluisteren via Top 2 op DAB+ en online op Top Bam. Laat ook even weten dat je erbij bent, dat is altijd leuk, maar ik zie toch al fijne berichten binnenkomen via de Top Radio BE app. En leuke spraakberichten ook. We zijn ondertussen uitgekomen aan... Ik moet even kijken, hè.
1: 91.
0: Yes.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
5: Top 2. Top Bam Jump Classics 100.

0: Goedemorgen. Woonzorgcentra focussen te weinig op mentaal welzijn. Daarvoor waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad. Er gaat te veel aandacht naar lichamelijke zorg, terwijl er dringend nood is aan meer geestelijke gezondheidszorg. Steeds meer bewoners kampen met dementie, depressie of angst, maar de financiering en opleidingen zijn daar niet op afgestemd. Dat zorgt voor een lagere levenskwaliteit bij de ouderen en meer burn-outs bij het personeel. De Raad pleit voor een transformatie op basis van 5 pijlers. Met meer persoonsgerichte zorg, minder medicatie en alternatieve therapieën zoals muziek en beweging. Een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf Basef in Antwerpen is veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur en een boete van €4.800 voor het extreem pesten van een jonge werknemer. De rechter bevond de man schuldig aan het pesten op het werk, onterend gedrag en slagen en verwondingen met voorbedachte raden. Het 19-jarige slachtoffer stapte eind 2021 naar de politie. De pesterijen gingen zo ver dat de ploegbaas de tiener een mes op de keel zette en een plastic zak over zijn hoofd trok. Vanaf morgen tank je opnieuw goedkoper. De FOD Economie meldt dat de maximumprijs voor een liter benzine 95 met bijna 12 cent daalt tot ruim €1,85. Voor benzine 98 betaal je morgen ruim 10 cent minder, net als voor een liter diesel. Daar zakt de prijs tot ruim €2. Volop zon vandaag met tussendoor wat sluierwolken en maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig, in de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm met kans op onweer, 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag meer bewolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden.
1: Dit is Top 2. Top Bam Jump Classics 100. Top 2.

0: Top 2. We make you move. Dit is top 2. En we gaan nog harder. De Top Bam Jump Classics 100. 83.
1: Ons mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
2: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.

0: Uit. Als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik kan het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij, maar als je het allemaal opnieuw komt.

0: Even tussen ons, was jij ooit in discotheek D.O. in Gaveren? Wel, dan zal je dit kennen. Hij staat op
1: 81.
0: DJ Wacko heeft een nieuwe naam ondertussen, is helemaal terug, maar dit is uit de beginperiode. DJ Wacko en Fanatic.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Groene vingers. Ikke, wat ben jij jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
3: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
4: Hey professional.
5: Ja?
4: 29 mei, open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
6: Ik raag dan niet om u, hè.
7: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
6: Goosses, mijn geen op nein.
7: Het moet weer al juist zien, wij.
6: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al een nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
7: Dat kan je niet voor sukkelen, nee.
6: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
0: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
8: We make you move. Top 2. 100 keer jumpen. Dit is de Top Bam Jump Classic 100.

0: Heb jij ooit de Zofbeats beluisterd van DJ Zof? Als je nu denkt, ja godverdomme, dan weet je ook dat het nostalgie is met DJ Zof en SMB en Just To Be Good To Me. Je vindt trouwens ook DJ Zof nog steeds aan de decks met Demoniac. En dit is zo'n track, als ze hem instarten, dan weet je, het is koekenbak, het gaat beginnen. Dit is de nummer 70 in de Top Bam Jump Classics 100, Damn Rats, en het heet...
1: Now this is how it started.
0: Whoa.

0: Y a pas de raison.
1: Goedemiddag. Een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF in Antwerpen is veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur en een boete van 4.800 euro voor het extreem pesten van een jonge werknemer. De rechter bevond de man schuldig aan pesten op het werk, onterend gedrag en slagen en verwondingen met voorbedachte raden. Het 19-jarige slachtoffer stapte eind 2021 naar de politie. De pesterijen gingen zo ver dat de ploegbaas de tiener een mes op de keel zette en een plastic zak over zijn hoofd trok. Door het toenemende gebruik van artificiële intelligentie vinden werkgevers het moeilijker om de oprechtheid en motivatie van sollicitanten in te schatten. Uit een bevraging van Partena Professional, professor Stijn Baart en Ivox blijkt dat bijna de helft van de werkgevers worstelt met motivatiebrieven die door AI te hard op elkaar lijken. En dat zorgt voor hogere werklast en vlakkere selecties. Experts adviseren recruiters om tijdens gesprekken veel gerichter door te vragen naar concrete praktijkvoorbeelden. De FBI heeft in de Amerikaanse staat Virginia een voormalige topfunctionaris van de CIA opgepakt na de vondst van meer dan 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt ervan verdacht voor ruim 34,5 miljoen euro aan goud en buitenlandse valuta te hebben verduisterd. Bij een huiszoeking stootte de FBI naast het goud ook nog op 35 luxe horloges en 2 miljoen dollar aan cashgeld. De CIA startte het onderzoek nadat bleek dat het goud onvindbaar was. Volop zon vandaag met tussendoor wat sluierwolken en maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig. In de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm met kans op onweer. 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag meer wolken en lichte regen met bij maxima rond 25 graden. En volgende week wordt het ietsje frisser.
2: Dit is Top 2. Tot BAM Jump Classics 100. Top 2. We make you move. 67.
3: Freaks on E, that's what we fuck, man.

0: Top Bam Jump Classics 100. 62.
1: Welcome.

Het is helemaal niet nodig. Het hoeft ons geheimpje niet te zijn. Vandaag mag je het laten weten dat jij ook aan het luisteren bent naar de Top Bam Jump Classics 100 via Top 2 DAB Plus en online via Top Bam. Het is zo'n dag dat je denkt aan de periode dat je in discotheken was. Dat is de dag van vandaag in 2026 toch al een beetje speciaal. En dat je dan ook je jump moves boven haalde. En dat ga je nu ook kunnen doen op de nummer 61.

0: Tot Bam Jump Classics 100. 60.
1: And now for my next number.

0: Maak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moedlink in Waregem. In het Moedlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
3: Hey professional!
4: Ja?
3: 29 mei, opendeurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Top! We make you move! Dit is de Top Bam Jump Classics 100. 57.

Dit is hem, de enige echte sound van The Flash. Flashback, Funkhauser. Het is de man die je ook heel vaak kan beluisteren op Top Bam. Al zoveel sets gemaakt, al zoveel sets gedaan op Top Bam. En dat zal in de toekomst, heeft hij mij toch beloofd, ook nog zo zijn. Dus kijken we naar uit. Funkhauser, hou die man toch in de gaten, want die is met 1001 dingen tegelijk bezig. En dit, ja, dit mogen we een Top Bam Jump Classics 100 noemen. Dat is ook niet zo onlogisch natuurlijk, want je bent beland in de lijst. We zijn uitgekomen op nummer 52, Mr. Puta. Dit is de Green Stuff. Hallo.

0: some of the Dutch stuff. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemiddag. Ook de vierde verdachte van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan is terecht. Een man van 19 uit Brussel heeft zich spontaan aangeboden bij de politie. Bijna vier dagen later, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Drie andere mannen, ook 18 en 19, werden eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. Morgen zal de raadkamer in Brugge beslissen of ze langer in de gevangenis moeten blijven. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Er is een huiszoeking aan de gang bij de huisvestingsmaatschappij De Anderlechtse Haard. Dat heeft het parket van Brussel bevestigd. Die startte vorige week een onderzoek naar mogelijke corruptie bij sociale woningen in Anderlecht. Aanleiding is een panoreportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen. De Anderlechtse schepen voor huisvesting zou bepaalde mensen voorrang geven op de wachtlijst. Er lopen nog al 3 andere onderzoeken waarin de Anderlechtse Haard betrokken is. En de grote Chinese webwinkel Temu moet een boete van 200 miljoen euro betalen. Dat besliste de Europese Commissie. Het bedrijf doet te weinig tegen de verkoop van illegale producten, oordeelt de commissie. Zo kan je op de website babyspeelgoed kopen dat gevaarlijk of giftig is en voldoen verschillende producten niet aan de Europese veiligheidsregels. Temu overtreedt daarmee de digitale wetgeving van de Europese Unie. Het heeft nog tot eind augustus tijd om met een actieplan te komen. Het is zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Ook morgen nog volop zon, in de namiddag wat meer wolken en tegen de avond kans op onweersbuien tot 32 graden. Zaterdag blijft de kans op onweersbuien met 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag overwegend droog en iets minder warm bij 24 graden.
0: Dit is top 2.

Het zou wel eens vandaag tussen DJ Koenen, Mark with a K of Pat B kunnen gaan. Van het aantal meest genoteerde tracks in de Top Bam Drum Classics 100. Koenen, DJ Koenen en Gonna Come bij Top 2 en Top Bam. Koenen, dat is iemand die de dag van vandaag nog steeds muziek maakt. De jumpperiode is voor hem wel afgesloten, omdat hij een totaal andere sound heeft de dag van vandaag. Mogen we dit een one-hit wonder noemen? Dit is DJ Yargo. Jump Phony.

make you move. Dit is Top 2. Top Bam Jump Classics 100. 45. Are you ready?

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Moed je van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
4: Voel je dat talenten? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè? Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
5: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be. Moed je van.
6: Wie dat er wint, wie er maar ik kom in het zak slimmer.
7: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
8: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
9: Ik raag dan niet om u, hè.
10: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
9: Goosses, mijn geen op nee.
10: Het moet weer al juist zien, hè.
9: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands heftrucks.
10: Dat kan je niet van sukkel, hè.
9: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
11: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
12: Top 2. We make you move. Alles kapot. Dit is de Top Bam Jump Classics 100. 40.

you lose.

We spelen een spel deze middag met The Tone Selector en Russian Roulette, de Funkhauser remix. Laat ook even weten dat jij aan het luisteren bent naar de Top Bam Jump Classics 100. Dat zijn heel wat mensen aan het doen. Dus laten we samen buzzen. Kan op Boogie Bear en Mark V. Oh.

desire.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Er is een derde geweldsincident in de gevangenis van Gent gebeurd. Een medewerkster daar is naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een slag kreeg van een geïnterneerde. Die moest vervroegd van de wandeling terugkeren en werd daarop agressief. Het is de afgelopen dagen erg onrustig in de Gentse gevangenis. Het is al het derde incident op 3 dagen. Gisteren was er nog een gijzeling en dinsdag een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen veroorzaakte de overbevolking en het warme weer meer spanningen. Het waarschuwt dat de gevangenissen de warme zomermaanden in deze situatie niet kunnen ingaan. Ook de vierde verdachte van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan is terecht. Een man van 19 uit Brussel heeft zich spontaan aangegeven bij de politie. Bijna 4 dagen later, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. 3 andere mannen, ook 18 en 19, werden eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. Morgen zal de raadkamer in Brugge dan beslissen of ze langer in de gevangenis moeten blijven. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. En in Italië is code rood afgekondigd voor de hitte. Het geldt in 4 grote steden, Rome, Firenze, Bologna en Turijn. De temperaturen lopen erop tot boven de 30 graden. De overheid raadt aan om uit de zon te blijven en sporten te vermijden. Want ook in andere delen van Europa is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Ook in Spanje en Frankrijk zijn er hittewaarschuwingen. En in ons land is het al de hele week tot meer dan 10 graden warmer. En dat is ook vandaag zo. Het is erg zonnig met enkele stapelwolken en dus zomerse maxima tot 31 graden. Ook morgen nog volop zon en tegen de avond kans op onweersbuien tot 32 graden dan. Zaterdag blijft de kans op onweersbuien met 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Vanaf zondag iets minder warm bij 24 graden.
0: Dit is Top 2.

Top 2. We make you move. Dit is top 2. 100 keer jumpen. Dit is de Top Bam Jump Classic 100. 33.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Top 2. We make you move. En we gaan nog harder. De Top Bam Jump Classics 100.

Hallo, Chris. Ik ben eigenlijk al een beetje bang van die heel diepe stem. Noex en Pat B. Met die Army of Hardcore.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Modu van.
4: Een liquid dat er wint, Wiedermann, ik kom in het de zak slimmer.
5: Hey professional.
6: Ja?
5: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Oké, jongens, ik tel tot 3. En dan wil ik alle handen in de lucht zien. 1, 2, 3. Iedereen in het huis.

0: spannigheid en vandalisme. De Brusselse regering plaatst de gemeente Sint-Joost-de-Noode onder voogdij door de zorgwekkende boekhouding en onregelmatigheden in het personeelsbeheer. Sint-Joost-de-Noode is de kleinste en armste gemeente van Brussel met een nettoverlies van meer dan 30 miljoen euro. Concreet zal een regeringscommissaris over 6 maanden de gemeente besturen als de boekhouding tegen dan niet in orde is. De maatregel zou burgemeester Emir Kier buitenspel zetten. In Ukkel in Brussel is een gezinsdrama vermeden, dat meldt Zuid-Info. 3 kinderen werden zaterdagavond zwaar gewond teruggevonden in hun appartement. Het gaat om 2 jongens en een meisje tussen 3 en 9 jaar. Ze hadden diepe snijwonden aan hun polsen, maar zijn intussen buiten levensgevaar. De buren konden net op tijd de hulpdiensten bellen nadat ze geschreeuw hadden gehoord. De moeder van de kinderen werd aangehouden. Ze verschijnt morgen voor de raadkamer. Het is zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Ook morgen nog volop zon en tegen de avond kans op onweersbuien bij 32 graden. Zaterdag blijft de kans op onweersbuien met 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. En zondag blijft het overwegend droog, iets minder warm bij 24 graden.
1: Dit is Top 2.

Ja, ja, je moet niet verlegen zijn. Je mag dat toegeven dat je hebt meegezongen op deze The Tweakers op 18. Let It Go. En officieel is dat dan Frozen in de top band. Hallo. Ik kwam plaatje aankondigen. De Top Bam Jump Classics 100 is dit. Met nu, je voelt hem al komen. De nummer, even kijken, 17.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
0: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
6: Top 2. 100 keer jumpen. Dit is de Top Bam Jump Classic 100.

0: headlines.
1: Goedenamiddag. Het taboe rond menstruatie en menopauze blijft groot in Vlaanderen. Vooral op school, op het werk en in het openbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vives Hogeschool bij meer dan 7000 mensen. 90% vindt wel dat menstruatie en menopauze geen redenen zijn tot schaamte. Maar toch voelen de meesten zich ongemakkelijk om de thema's bespreekbaar te maken. Vrouwen krijgen nog vaak te maken met onbegrip en het minimaliseren van klachten. De meeste mensen vinden wel dat er ondersteunende maatregelen moeten komen, zoals gratis menstruatieproducten op scholen en voor kwetsbare groepen. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de wand

0: Familie en vrienden van de buschauffeur die overleed bij het dodelijk treinongeval in Buggehout hebben afscheid van hem genomen. Ze kwamen samen in de moskee in Lebbeke voor een gebed. Morgen wordt het lichaam van de man overgevlogen naar zijn thuisland in Algerije, waar hij wordt begraven. De autopsie op zijn lichaam leverde voorlopig niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met het schoolbusje door de gesloten overweg reed. Bij het ongeval kwamen ook een begeleidster en twee kinderen om het leven. Het is zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Ook morgen nog volop zon en tegen de avond kans op enkele onweersbuien tot 32 graden. In het weekend blijft de kans op onweersbuien. Vanaf zondag wordt het iets minder warm, rond 24 graden.
1: Dit is Top 2.

Het lijkt alsof we op de voetbal staan als ik zie wat er allemaal is binnengekomen de afgelopen minuten op deze Vietnam, Voorwerk en Cambodja. Ja, je had Cambodja, je had Vietnam, maar eigenlijk was het dezelfde track. We zitten in de finale, beste mensen.

zou het aan mij kunnen liggen, maar ik heb het gevoel dat de spanning stijgt. Jekyll en Hyde en Free Fall op 2 in de Top Bam. Jump Classics 100. Deze ochtend zijn we begonnen. 99 nummers hebben we al gespeeld. Een hele dag lang heb jij gejumpt, genoten en van alles en nog wat, waar ik ook niet te veel wil aan denken. In ieder geval, we zijn uitgekomen bij de finale. De jumptrack aller tijden. Heeft die ooit op 1 gestaan? Ik denk het wel. Maar goed, we gaan er niet te veel spel van maken. Dit is DJ Furex en Red Shark met Big Argus. Hij staat op 1.

0: Yes, we weten dus wat er op één staat. DJ Furex en The Big Orgus samen met Red Shark. En dan zou je denken, dat is hier allemaal afgelopen. Eigenlijk niet. Want over een aantal minuten ga jij te weten komen wie zijn plaatsje in de jumphemel, heeft verdiend. We hebben DJ Pat B en ook Funkhauser gevraagd wat de ultieme jumpplaten zijn. En ze hebben ze in elkaar gemixt. Je gaat ze zo meteen horen na dit.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar

nemen hier de radiostudio over voor het komende uur met die Ultimate Jump Classics in the mix. En ik heb ze allemaal bij, hoor. Die waanzinnig lekkere oldschool, die gouden ouwe.

Hessen House, Hessen House, Hessen House, Hessen House,

Goedemiddag. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs kan voorlopig niet doorgaan. Dat heeft onderwijsminister Demir gezegd in de Kamercommissie. Komt omdat de Raad van State in een advies zegt dat die hervorming te ver gaat. Het hield in dat scholen de tweewekelijkse lesuren godsdienst of zetenleer kunnen bundelen in grotere blokken van bijvoorbeeld één dag in een maand en leerlingen van verschillende jaren zouden samenzetten. De Vlaamse regering

0: tot schaamte zijn. Maar toch voelen de meesten zich ongemakkelijk om de thema's bespreekbaar te maken. Vrouwen krijgen nog vaak te maken met onbegrip en het minimaliseren van klachten. En op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in twee sets van een Poolse. Het werd 6-4 en 6-0. Mertens speelt straks wel nog de eerste ronde in het dubbelspel. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het blijft ook 's nachts nog vrij warm met minima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Tegen de avond kans op onweersbuien. Blijft wel zeer warm tot 32 graden.
1: Dit is Top 2.

Zijn er op dit ogenblik al mensen aan het zweten? Als dat niet het geval is, het zou wel eens kunnen gaan komen. Want wij mogen de Top Bam Jump Classics 100 naast ons neerleggen. We gaan dat niet zelf doen. In de studio vanavond DJ Funkhauser. En hij gaat jullie vertellen of laten horen wat volgens hem de beste, de ultieme jump tracks ooit zijn. We gaan in de mix. Dit is de Top Bam Jump Classics 100, de best of met Funkhauser.

0: Dak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zijn niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
4: Hey, professional.
5: Ja?
4: 29 mei, opendeurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
6: Ik raag dan niet om uges, hè.
7: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
6: Goosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist te zien, wij.
6: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
7: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
6: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
0: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
8: Dit is Top 2. Top Headlines.
9: Goedenavond. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken gaat volgend schooljaar niet door. Dat heeft minister Zohal Demir gezegd in de commissie Onderwijs. Ze kreeg een negatief advies van de Raad van State, die zegt dat de hervorming te ver gaat. Het hield in dat scholen de tweewekelijkse lesuren godsdienst of zedeleer kunnen bundelen in grotere blokken van bijvoorbeeld één dag in een maand en leerlingen van verschillende jaren dan samen te zetten. De Vlaamse regering wilde zo €80 miljoen per jaar besparen, maar dat is volgend schooljaar onmogelijk, want er is een grondwetswijziging voor nodig. De brand op het festival Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Het probleem zou liggen bij een slecht aangesloten vlammenwerper, waardoor er een grote hoeveelheid ethanol lekte. Dat heeft een van de oprichters gezegd in een Nederlandse podcast. Het Antwerpse parket wil dat voorlopig niet bevestigen, want het onderzoek loopt nog. Dit jaar neemt Tomorrowland wel extra maatregelen voor de brandveiligheid.

minimaal tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Tegen de avond kans op onweersbuien. Het blijft ook zeer warm tot 32 graden. Het weekend wisselvalliger met nog kans op onweersbuien. Vanaf zondag wat minder warm bij 25 graden.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Kom naar de gratis slimme belavond bij Moodlink in Laarhem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
5: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

headlines. Goedenavond. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken gaat volgend schooljaar niet door. Dat heeft minister Zohal Demir gezegd in de commissie Onderwijs. Ze kreeg een negatief advies van de Raad van State, die zegt dat de hervorming te ver gaat. Het hield in dat scholen de tweewekelijkse lesuren godsdienst of zedeleer kunnen bundelen in grotere blokken van bijvoorbeeld één dag in een maand en leerlingen van verschillende jaren dan samen te zetten. De Vlaamse regering wilde zo 80 miljoen euro per jaar besparen, maar dat is volgend schooljaar onmogelijk, want er is een grondwetswijziging voor nodig. De brand op het festival Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Het probleem zou liggen bij een slecht aangesloten vlammenwerper, waardoor er een grote hoeveelheid ethanol lekte. Dat heeft een van de oprichters gezegd in een Nederlandse podcast. Het Antwerpse parket wil dat voorlopig niet bevestigen, want het onderzoek loopt nog. Dit jaar neemt Tomorrowland wel extra maatregelen voor de brandveiligheid. En in de ronde van Italië heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit gewonnen. Hij klopte de twee Italianen Edoardo Zambanini en Jonathan Milan in de sprint. Het is al de derde zege in deze Giro voor Magnier. Hij wordt zo opnieuw leider in het puntenklassement. De Deen Jonas Vingegaard blijft in de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het blijft ook 's nachts nog vrij warm met minima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Tegen de avond kans op onweersbuien. Het blijft ook zeer warm tot 32 graden. Het weekend wisselvalliger met nog kans op onweersbuien. Vanaf zondag wat minder warm bij 25 graden.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Modu van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
2: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
1: Moduvan.
3: Een liquid dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.